Pace Euterpe, die muse van muziek uit Griekenland. En Minerva, die Romeinse muse van muziek of godin van muziek. En ook Pace Anton Bruckner, dat ik hier die symfonie moest doof. Dat was die Adagio, die begin van Bruckner's 7e symfonie in E majeur. Ik zie hier die Britse tijdschrift noemen E mol majeur. Maar laat ons nou niet beklei oor een half toon nie. Die kunstenaars was die Wiener Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Cecilia Bartoli, die Italiaanse mezzo, is een wonderlijke kunstenaar, maar ik is soms bekommerd dat sy handuitdruk dat zij begin Norma sing en al sulke vertoonstukke. Maar hier is een wat vir my werk. Dit kom uit Nicola Porpora's opera Semiramide. En ek hoop sy het baie stywe kleertjies aan vir hierdie ene.

Een meester van ingehouden zang. Die Franse bariton Gerard Souzay, begeleid door zijn boezemvriend Dalton Baldwin. En het was Wanderers Nachtlied nummer 2 van Frans Schubert. Ik doe het nu niet gereeld, nie, maar ik hoop u zal mij vergeven als ik nog een opname speel van Gerard Souzay en Dalton Baldwin. Dat is die oubekende Nacht und Träume. En ik denk van allemaal wat ik al ooit gehoord heb, is dit mijn heel geliefste opname.

Gerard Souzay en Dalton Baldwin met Nacht und Träume van Schubert. Nou, effens radverwisselinkie weer. Ons gaan nou na Cole Porter toe. Ek is redelike groot en sterk aanhanger van Cole Porter. Daar was destijds een rolprent met die naam van de Philadelphia Story, wat toe later verwerk is in High Society, een sprankelende rolprent met Frank Sinatra en Bing Crosby, Grace Kelly en Satchmo. Nou hier is die ouverture, die inleiding tot die rolprent. Er is een nieuwe opname door John Wilson en sy orkest.

0: ek is seker daar's baie ou liedjies wat u herken het wat so uit die verganklikheid weer opgediep is. Dit was die ouverture tot High Society, musiek en woorde deur Cole Porter. En dit was die orkest van John Wilson. Ons moet vandag weer een beetje tijd inboet voor die groot dinge wat daar in Birmingham plaasvind. En die program is dus een beetje korter. Maar hier is Jeff Castellucci, net hy.
1: Some people say a man is made out of

to the company store. Say, Peter, don't you call me? Cause I can't go. En dit was Jeff Castellucci, al die stemmen, niet hij. Hij is nou een basso profondo, als dat een was. Die muziek was natuurlijk die tragische verhaal van 16 Tons. Die ou wat zei, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. 16 Tons, and what do you get? A whole lot older and deeper in debt. Nou ja, daarmee moet ons sê, alles van die mooiste, die donkies is klaar ingespan, hulle het hulle hoedjies op, hulle lyk baie mooi. En ons hier wens u allemaal baie voorspoed toe vir die nieuwe week. Wees goed vir die mensdom, ek weet het soms moeilik. Daar is mense waarvoor een mens groter genade nodig het om goed voor te wees. Maar nou ja, dat ons desondanks vir ons naaste probeer goed wees, vir die dieren en vir die aarde. Tot aanstaande zondag, alles van die mooiste. Tot ziens.